0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree 6 euro. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelsestraat 8 in Westerbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. And it is a trip.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de Mortel aan de 8e barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de meer muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emu Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 s'avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijk. Vrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scala Sol. Sol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Volen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. €3 voor de bibliothecarissen en €5 voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

0: Peter Timmerman. Peter Timmerman.
1: Oh, we hadden een heel andere jingle moeten hebben, maar die hebben we even niet bij de hond. Ik dacht dat hij altijd in de Vlaamse zon aan het verbranden was. Door Roland te stappen. Maar was nu aan het feestvieren in Palma. En we zijn dan vervolgens op naar het strand. Met Riviera en Vamos a la Playa.

Harriet hoorden wij met Sailing in 2024. Een nummer oorspronkelijk van Christopher Cross. Ja, muziek in 1968 van The Love Affair. In prachtig mooi stereo is dit The Rainbow Valley.

De Rainbow Valley van The Love Affair. Een plaat die prachtig mooi stereo is gemaakt in 2021. En terwijl hij oorspronkelijk eigenlijk gewoon helemaal mono was. Muziek van Ian Denijs. Hier is De Wandelclub.

De Wonderclub van Jasper Iman de Jong. Vertolkt door Ida de Nijs op de cd Ida zingt Pien. In 2025 was dat. De zussen van Zus die willen graag naar Juret de Mar om daar lekker feest te vieren.

Wat is het om in de jeugd tegenwoordig? Dat ze allemaal maar op vakantie willen, maar niet willen werken. Dat is toch wel een bijzonder iets. Dat was in onze tijd heel anders, sprak de oude wijze man. Muziek van Cliff Richard. In 2005 werd de lancering gedaan van Radio London. Een Engels station, maar vanaf de dijk Lelystad-Enkhuizen. Daar hadden ze een licentie voor aangevraagd. En bij die lancering werd ook meteen de nieuwe single van Cliff Richard toen gepromoot. Hier is hij in Oostenrijk. Starnacht am Waddensee met What Car.

Starnacht in Waddenzee. Het is een jaarlijks gebeuren in juni in Oostenrijk, waar je een groot aantal artiesten op komt draven. Een hele dag of een hele avond lang. En zo'n groot gebeuren daar in Oostenrijk. We zijn toch ook al aan de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Sueli de Melo. Met een nummer, een beetje letter getint, Mi Amor Argentum. Zindy.

Dusty Springfield in 1967, They Long To Be Close To You. Later zou het ook een hit zijn voor The Carpenters. Over The Carpenters gesproken. Maar lekker met ze meezingen. In deze plaat uit 1973, Sing.

1973, The Carpenters en Sing. Afkomstig van de CD Now and Then, als ik me niet vergis. Muziek van Glenda Peters in 2025. Laat je zien.

1961 was de originele uitgave van deze Casanova. Met Pop kreeg voor de cd Only Love alle basis tapes in handen. Om daar lekker mee te gaan stoeien. Om daar een 21ste eeuws geluid uit vandaan te halen. De dames zelf hebben er voor de rest weinig mee te maken gehad. Behalve dat ze wel kwamen op de raven om even de cd te promoten natuurlijk. Want dat is toch een klein beetje een dingetje van hen. Muziek van Melissa Smilda. Is met 1000 kussen.

Melissa Smilde was dat. En Duizend Kussens is een mooie tijd bezig. In ieder geval, ze hebben druk. Shania Twain. Van luister naar muziek van haar uit 1998. You're still.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke drie gangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Bond Jan Berg.

Open het programma Bonforden vandaag, deze 1986. Het goede doel, ja, met de twee Henken daarin. Zwijgen, de titel van de plaat. En hartelijk welkom hier bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam, ik draai ze voor u. En gaan we door. Jelly Roll. I'm good.

0: good. Lekkere hedendaagse muziek van Jelly Roll. I'm good.
1: Ouwe meuk.
0: Ook lekkere muziek. De Beatles, wat minder bekende. Deze uit 1963. Devil in her heart.

0: waren ze de Fabulous Four, oftewel de Beatles, terug naar het jaar 1963 met The Devil in Her Heart. Ja, hier in de Bonte Muziekverzameling hebben we ze weer voor u klaarstaan. Uiteraard zoals u dat van ons gewend bent. Door met meer muziek.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: David Guetta en Chris Willis. En Friends.

0: De muziek van David Guetta. En hij was niet alleen, want hij had er een aantal vrienden bij. Chris Willis, Fergie en Le Manfo, Getting Over You. De muziek van het jaar 2010 was dat. Voorst schakelen we door naar het jaar 2015.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Justin Bieber, What Do You Mean?

0: single opname uit het jaar 2015.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje hier van Jimmy Pala. Where is your dingeling? Beetje een nieuwe wetse rockabilly.

0: Jimmy Pala en de nieuwe plaat Where is your dingeling? Ik heb het plaatje trouwens in 3 verschillende versies opgestuurd gekregen. Dit was de Engelstalige. Ik heb ook een Italiaanse en een Duitsstalige gekregen.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1994 met de Hermes House Band. Ze vieren een feestje en ze maken er een feestje van. Oorspronkelijk van Gloria Gaynor, begin jaren 80. I will survive.

0: Jazeker, de muziek van de Hammers House Band uit 1994, I Will Survive. Een dikke hit.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. Maar dat gaan we niet helemaal halen, want we komen niet helemaal uit met de muziek. We vullen het op met de tune van Koffietijd van Tineke uit het verleden. Dit is Tette Tepper van Nico Haak uit 1977 allereerst.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Laumens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan Berg.
4: Hey you, this is Dave.

ook, hè? Een stukje disco muziek uit het jaar 1982 van The Dance Reaction. En we sprongen toen de tijd met z'n allen op de disco train, op de disco vloeren in de bekende disco gelegenheden die in de jaren 80 had. Tegenwoordig hebben we hier niet zoveel meer volgens mij, hè? Over tegenwoordig gesproken, hedendaagse muziek van Noah Kahan. Dit zijn American Cars.

0: muziek van Noah Kahan. Spreekt in zijn werkje American Cars, de Jugoslavia. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Wayne Fontana en de Mindbenders. Uit 1966. A Groovy Kind of Love.

0: Jazeker, de gouden oude muziek van The Mindbenders, terug naar 1966, The Groovy Kind of Love. Later nog Phil Collins nog een keer over gedaan.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gabriella Cielny uit 2009. Dit is Sanctuary.

0: De gewoon lekker kabbelende muziek deze van Gabriella Chilmi. Nee, uit 2009 deze opname. Dit was Sanctuary.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u hier. The Portland Rider en Promised Land.

0: Een lekker nieuw nummer van The Portland Ride, daar hoorde u zo voorbij komen. En dat was The Promised Land, ja, het beloofde land, wat zou het wezen, hè?
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
0: En of het gezellig is hier in het programma. Anderson Paak hier zo, samen met Silk Sonic, muziek uit dit 2021. Leave the door open.

2001 uitkwam Bruno Mars en Anderson .Paak. Met een heerlijke kabbelende liefde door open. En de open deur bracht ons dan alweer op het einde van het programma. We zitten er weer doorheen een uurtje lang rond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gepresenteerd. En ik hoop dat u weer met plezier geluisterd heeft naar dit radioprogramma. Mocht u willen reageren, dat kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com is het postvakje wat daarvoor open staat. Ja, dan rest u mij nog u een hele fijne dag toe te wensen. En ik ga u vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. We gaan allereerst naar het jaar 1977 met Mr. Big en zijn song Romeo. En daarna hebben we nog een plaatje klaarstaan van Salvatore Battiato en Selmi Kji. Een nummer wat gediend als Notte Italiana. Ik heb genoeg gekletst. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende mond maar weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische Bali 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van een bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Zon en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 2:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Zon en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In een garagebox onder een flat in Eindhoven zijn spullen gevonden voor het maken van drugs. Het is nog onduidelijk of er ook gevaarlijke stoffen bij zitten. Het gaat om een complex aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Naast de politie en brandweer zijn ook de forensische opsporing en landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Op beelden is te zien dat er meerdere kratten, jerrycans en vaten in de garagebox staan. De buurt is geschrokken van de vondst. Een man is er vandoor gegaan na een politieinval gisteravond bij zijn huis.

aan de Bennekolstraat in Eindhoven. Agenten doorzochten de woning in een onderzoek naar heling en namen meerdere scooters in beslag. Toen ze de bewoner vonden, ging hij op de vlucht. Agenten renden erachteraan en wisten de verdachte een straat verderop aan te houden. De bouwprojecten in de Eindhovense binnenstad zorgen voor verkeersproblemen. Vooral de doorstroming op de Vestdijk is een uitdaging voor de gemeente. De weg is sowieso al druk, mede door enkele afsluitingen en omleidingen. En dan is er ook nog veel bouwverkeer dat uitkomt op de Vestdijk. Er wordt daarom nu onderzoek gedaan door het stadsbestuur hoe de verkeersader toch blijft doorstromen. Een flinke tik voor de woningbouw in de regio Eindhoven. Woningbouwprojecten konden tot gisteren eigenlijk altijd wel aangesloten worden op het volle stroomnet. Nieuwbouw, laadpalen en verbouwingen hadden namelijk een aparte wachtlijst. Maar nu staan ze op dezelfde wachtlijst als aanvragen met maatschappelijke prioriteit. Denk daarbij aan defensie, zorgverleners, hulpdiensten, onderwijs en techbedrijven. En die krijgen nu voorrang op het stroomnet. Medewerkers van grote bedrijven als ASML en DAF gaan morgen staken als het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet terugdraait. Denk aan de AOW, BW en de WIA waar het mes in gaat. De staking is onderdeel van een manifestatie in Eindhoven. Die stond vorige week al op het programma, maar werd toen afgelast vanwege de hitte en code rood. En er is een grote doorbraak in de medische wereld, meldt Omroep Brabant. In het Maxima MC in Veldhoven wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe poeptest voor baby's en jonge kinderen. Daarmee kunnen gevaarlijke bacteriën, zoals meningokokken, binnen een paar uur worden ontdekt. Nu duurt dat nog vaak dagen, terwijl snelheid voor de juiste diagnose van cruciaal belang is voor jonge patiënten. Het onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij geld van het Zeldzame Ziektefonds. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ekker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van een bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
13: Zon en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
14: En overal via radio snb.nl.
13: Radio SNB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en reenactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: giving it to me.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Sinds de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten dicht moesten, zouden 3 kinderen nog zonder opvang zitten. Een groot deel van de Tweede Kamer denkt dat het om nog meer kinderen gaat, bleek tijdens een debat gisteren. Er zouden berichten zijn dat ouders nu met hun kind thuis zitten. Pro vindt dat de minister harder moet ingrijpen, omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. Een 20-jarige motorrijder is binnen een half jaar zijn motorrijbewijs alweer kwijt. Hij werd gisteren betrapt met een veel te hoge snelheid in Best. Hij reed met een snelheid van 110 km per uur door de Stationsstraat, terwijl je daar maar 50 mag rijden. Hij kon zijn rijbewijs dus meteen inleveren, maar hij krijgt ook nog een flinke boete thuisgestuurd. Op de N69 bij Bergijk verloor een vrachtwagen gisteravond een deel van zijn lading bij een noodstop. Er lagen 2 loodzware gietijzeren mallen op de vrachtwagen. Eentje klapte tegen de cabine van de vrachtwagen en de andere viel op de weg. Omdat hij zo'n 20 ton weegt, was hij niet zomaar weg te halen. Pas tegen het einde van de avond was het gelukt en kon de N69 weer open. Bewoners van een flat aan de Montgomerylaan in Eindhoven denken dat ze zijn ontsnapt aan een ramp. Uit een kelderbox onder de flat werden gisteren meerdere jerrycans weggehaald door de politie. Die werden misschien gebruikt bij het maken van drugs. Tegen het ED zeggen mensen dat het ze deed denken aan een grote explosie in Rotterdam 2 jaar geleden. Daar ging het mis door een drugslab. En beschuit met blauwe muisjes bij de Eindhovense voormalig tophockeyster Lidewij Welten. Ze is voor de 2e keer moeder geworden. Dinsdag is haar zoontje geboren, maakte ze gisteravond bekend op Instagram. In februari vorig jaar kreeg ze met haar vriend ook al een dochter. Welten is nu 2 jaar gestopt met hockey. Ze speelde bijna 250 keer in oranje en werd beste hockeyster van de wereld. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emu Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden, waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het Justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het Justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

0: Was het dan wel zo feest. Gewoon even lekker, gewoon lekker ouderwets terug in de schoolbanken. Ja. Het was Stevie Forward en Let's Google.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

onze lieve Spontane. Ja, tuurlijk. Het was onze Albert Westert, Bas Malen. En 9999. Nou ja, goed, heel veel hier. Heel veel, plenty tranen. En wij, we gaan lekker terug in het fotografisch hitarchief. Alleen maar platen van toen. Het is een voltooid verleden tijd.

Alleen het gisteren. Ja, 1971 was het, lieve luisteraars. En het klonk ook wel weer lekker zomers. Hey, het waren de Walkers. Maar darling, heel inderdaad. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. En nu we toch zo lekker bezig zijn, nog even lekker op het plankje, mensen.

0: wat echt optreden in het land, dat deden ze niet. Gewoon lekker clipje maken op tv, et cetera, et cetera. De rest is geschiedenis, dan gaan de server.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Al drink je zelf graag een glaasje melk, lieve mensen, maar je zou op een bepaald moment maar toch een klein beetje te veel in het glaasje hebben gekeken.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje, kop.

1969 was het voor de fijne van de keukengordijnen. Het waren Tom en Dick, weet je nog? Nou, misschien niet, misschien wel. Het was een zomerritje in 1969 en Bloody Mary, die hoorde jij terug op de radio. En is it she lovely? Tuurlijk is dat Stevie Wonder, in dit geval Tony Stewart, die de plaat uitbracht in 1977. De Middle of the Road Show, voor je de bekende lange palen en digitale kanalen, neemt je mee naar de Animals. The House of the Rising Sun.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Heb je ook een borrel?
0: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.

dat nummer gezongen. Het bijna live. Een van de laatste van Oekol Disco Koen. In jaren 70 en 75 of zo. 74. En de hele stand die stond op de kop. Ze waren dronken, joh. Niet te geloven. Wat was het gezellig in die tijd. Zoiets als een goede, nou, wijn hoeft geen kerstkrans. Kun je het voorstellen? Nou, ik niet meer in dit geval. Het was Tietje met Tennessee Town. Nou goed, deze dames en heren ken je ook natuurlijk, hè.

Uit 1979, vanaf dat fantastische album Off the Wall. Zelf vind ik de een van zijn beste albums. Was ook met zijn eerste. Don't stop, girl, you get it up. Mecco Jacko, Michael Jackson. Terug op de radio. De vraag je af. Met zo'n

Ja, wie zou er niet willen? Wie zou er nou echt niet willen, toch? Ticket to the Tropics. Ik dacht dan wel dat die Gerard Joling in 1985 een gratis ticket kreeg aangeboden van de televisiemaatschappij. Die een special maakte toen over hem. Hè? Gewoon lekker, huppakee, lekker het water, jongens, en een paar plekken, een paar plaatjes. Nou, heerlijk, toch? Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Hier is Bonnie Sinclair.

gewoon even vliegend vlug richting de overkant van de oceaan. Je bent er toch zo, hè? Een uurtje of tien vliegen. Man, man, man. We maken het eruit. We hebben alle tijd. Ja, heerlijk. En een lekker badder aan de Copacabana. Rio de Janeiro. I go to Rio. Gouden tijden, hij leefde in het middel van de roadshow. Ja, tuurlijk, je kwam weer lekkere plaatjes tegen. Uit het grijs verleden. Maak er nog een leuke voortzetting van. En zometeen heel veel plezier met mijn lieve collega's. We noemen ze tegenwoordig platenruiters. Maak er nog wel leuks van. Hey, tot ziens.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelse straat 8 in Westerbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden, waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

In those J.O.S. days van de Nits. Ja, dat waren nog eens dagen, zeg. De J.O.S. days, het jaar wat we behandelen de komende twee uur. Ja, daar kwam het uit. De J.O.S. days, Nits op hun hoogtepunt in die tijd, jawel. Het was het jaar dat op de Nederlandse televisie de eerste, de beste met Walter Tiemens en Tom Blom. Die zendt de eerste rechtstreekse domino-uitzending uit. Je weet wel, zo'n hal waar ze al die domino-stenen opgestapeld hebben en die ze dan zo om laten vallen. Dat was volgens mij nog een record ook nog in ons basisjaar. Dan de Iran-Contra-affaire. Het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten weigert Ronald Reagan's verzoek om 36,25 miljoen dollar aan hulp te sturen aan de Nicaraguaanse Contra-revolutionaire. En de zwemmer Gorgo Lamberti brengt in Bonn het 9 dagen oude Europese record van Michael Gross op de 200 meter vrije slag. Dat is de korte baan. Dat verbetert hij. En wel naar 1 minuut 43 en 95. 90 honderdste in ons basisjaar. En ook de Nederlandse schrijver en columnist Hugo Brandt Cornelis die ontvangt nog de PC Hoofdprijs. In 1984 weigerde hij de toenmalige regering de prijs aan hem uit te reiken. Maar in ons basisjaar krijgt hij hem dus alsnog. Ook waren er hits in ons basisjaar. Op de nummer 1 positie van het jaarlijstje is geëindigd Teardrops van Womack en Womack. We hadden ook nog Bill Medley en Jennifer Warrens uit de film The Time of Our Lives. Nou ja, dat was niet de film, maar het plaatje heette zo The Time of Our Lives. Dat kwam uit de film Hup Dance. Ik zal het dadelijk even voor je opzoeken. Ik ben het helemaal vergeten. En niet te vergeten, Glenn Medeiros had een hele grote hit met Nothing's Gonna Change My Love For You. En dit was ook een hit in 1988.

Even kijken. Zo gaan staan en dan kan jij zien wat ik nu doe. Nee, eigenlijk niet. Maar dat is mijn body language, zo gezegd. Hier achter de grote mengtafel doe ik dan even wat dingetjes. En dat is de language die ik maak. Michael Hart, hij vroeg het aan. Hey Erik, mag ik een verzoekje aanvragen, vraagt hij. Ja, natuurlijk mag dat. Het liefst iets van Queen, omdat ik het nog steeds de beste groep ooit vind. Nou, moet eerlijk toegeven, beste groep ooit. Moet ik, is niet aan mijn besteed, maar het is wel een groep die een aantal fantastische grote hits heeft gehad. En ik daar een aantal ook fantastisch van vind. Queen hoorde je dus hier in de bouwval en Body Language. En dit is In Excess.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Sinds de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten dicht moesten, zouden 3 kinderen nog zonder opvang zitten. Een groot deel van de Tweede Kamer denkt dat het om nog meer kinderen gaat, bleek tijdens een debat gisteren. Er zouden berichten zijn dat ouders nu met hun kind thuis zitten. Pro vindt dat de minister harder moet ingrijpen omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. Een 20-jarige motorrijder is binnen een half jaar zijn motorrijbewijs alweer kwijt. Hij werd gisteren betrapt met een veel te hoge snelheid in Best. Hij reed met een snelheid van 110 km per uur door de Stationsstraat, terwijl je daar maar 50 mag rijden. Hij kon zijn rijbewijs dus meteen inleveren, maar hij krijgt ook nog een flinke boete thuis gestuurd. Op de N69 bij Bergijk verloor een vrachtwagen gisteravond een deel van zijn lading bij een noodstop. Er lagen 2 loodzware gietijzeren mallen op de vrachtwagen. Eentje klapte tegen de cabine van de vrachtwagen en de andere viel op de weg. Omdat hij zo'n 20 ton weegt, was hij niet zomaar weg te halen. Pas tegen het einde van de avond was het gelukt en kon de N69 weer open. Bewoners van een flat aan de Montgomerylaan in Eindhoven denken dat ze zijn ontsnapt aan een ramp. Uit een kelderbox onder de flat werden gisteren meerdere jerrycans weggehaald door de politie. Die werden misschien gebruikt bij het maken van drugs. Tegen het ED zeggen mensen dat het ze deed denken aan een grote explosie in Rotterdam 2 jaar geleden. Daar ging het mis door een drugslab. En beschuit met blauwe muisjes bij de Eindhovense voormalig tophockeyster Lidewij Welten. Ze is voor de 2e keer moeder geworden. Dinsdag is haar zoontje geboren, maakte ze gisteravond bekend op Instagram. In februari vorig jaar kreeg ze met haar vriend ook al een dochter. Welten is nu 2 jaar gestopt met hockey. Ze speelde bijna 250 keer in oranje en werd beste hockeyster van de wereld. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

De nummer 1 uit het jaar 1988. En dan heb ik het over het jaarlijstje. Teardrops, Womack & Womack. Afkomstig van het album Concessions. Is het goed voor de nummer 1 positie in Nederland. Wow. Ik zal ze niet storen. In ieder geval, Womack & Womack zijn naast muzikanten ook geliefde en succesvolle songwriters. Dat doen ze meer, zo gezegd. Toch zetten ze onder de credits, de schrijfcredits van dit lied, het pseudoniem Dr. Root en de Gypsy Wave Banners in plaats van Womack & Womack, die het eigenlijk wel echt geschreven heeft.

Ze wonnen het Eurovisie Songfestival mee, jawel. Sandra Kim en Jamme, Jamme La Vie uit 1988. En Jan 114, onze vertrouwde luisteraar, die schrijft ook gelijk 1988. Was het niet het jaar van Koos Albert met 3 hits in de top 40? Nou, ik weet het niet precies. Ik zal het straks even voor je nazoeken. Ik weet wel, het was het ongeveer het jaar nadat hij zijn ongeluk had en een dwarslesie kreeg. Dat kan ik je wel vertellen. Maar oké, 1988, het jaar dat de Irakese leger Kuwait aanvalt. De Kuwaitse stad Habaliyat. En dat doen ze met gif. Gas en zenuwgas. Er vallen tenminste 5000 Koerdische slachtoffers. En dan de politie die arresteert de ontvoerder van AL-topman Gert-Jan Heijn. Het gaat om een 45-jarige man uit Landsmeer. En op aanwijzingen van de dader vindt de politie in de bossen bij Renkum het lijk van Heijn. Gert-Jan Heijn blijkt ook al op de dag van de ontvoering, 9 september 1987, te zijn vermoord. En dan is er nog een overeenkomst tussen de USSR en de Verenigde Staten, Pakistan en Afghanistan. Het maakt een einde aan de 9-jarige Sovjet-bezetting van Afghanistan in 1988. Ook waren er weer hits in dat jaar. En wel, de Pasadena's hadden hun grote hit Tribute, Stop Loving You, Toto. En wat had je gedacht van Jazz en de Pep? Plastic Population, ik moet het goed uit mijn mond krijgen. En The Only Way Is Up. Nou ja, die draaien we niet. Wel een hit uit 1988 is dit van Sting. Hij deed het helemaal op zichzelf, alleen als Englishman in New York. En welkom, dit is de Bouwval. We hebben nog zo'n, nou, wat zal het zijn? Uur en iets meer dan een kwartier te gaan in dit programma.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 s'avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Ja, ja.

uit 2005, afkomstig Coldplay en Talk. Een hele mooie plaat, ja, zeg ik dan zelf. Nog even naar het Twitter-gedoe. Je kan mee twitteren, hè? Erik Verbouwen uit Twitter en zo. Klaas Max die schrijft: hey Erik, weer lekkere muziek. Mag ik er eentje voor mezelf horen? Want ik ben namelijk thuis aan het werk. Nou ja, je mag kiezen. Je kan deze pakken van Coldplay, van met Talk, als je die zelf leuk vindt. Vind je het niet zo leuk? Nou, dan is er nog altijd deze plaat van Soul Sister.

Even ademhalen. Cat Steven bracht het uit in 1967 en A Bad Night. Niet uit ons basisjaar, 1988. Nee, even over ons basisjaar gesproken, 1988 dan. Wat waren toen nog een beetje de hits? Tribute van de Pasadena's had ik al gezegd. Maar ook The Wonderful Tonight van Eric Clapton. Dat hele mooie Wonderful Tonight kwam uit in 1988. En over hele mooie platen gesproken. De hele mooie plaat van Sam Brown. Ook een hele mooie dame. Stap was in 1988 een grote hit. Zo ook Team from S-Express. Maar even weer uit de mond krijgen. En Fleetwood Mac had hun grote hit met Anywhere in 1988. Maar ook was het jaar van de Midas Doubtless 88, of 88 zal het wel zijn geweest. En met fietspendalen aangedreven vliegtuigje. Het zet een nieuw record neer. Zo'n 116,5 kilometer in 3 uur en 54 minuten vliegt het zo, ik dacht een meter of zo, boven de grond. En dan de Wereldvoedselorganisatie, FAO, die slaat alarm over de zwaarste sprinkhanenplaag in 30 jaar in het die de oogst bedreigt in Noord-Afrika. De FAO vreest voor een hongersnood in de Sahel-landen. Dan de herverkiezing van François Mitterrand als president van Frankrijk. Dat gebeurde ook in 1988. 54% van de stemmen had hij voor zich. En 46 van de stemmen waren voor zijn tegenstander Jacques Chirac. Die trouwens ook nog wel eens een keer president is geworden. Een tijdje daarna volgens mij. Ja, zo gaat dat in de politiek. Je kent.

Dream of Our Lives Reconnected uit, nog niet zo lang geleden, 2013 is het afkomstig. Maar ik vond het toch wel een aardig plaatje om zo eens hier voor te schotelen, te draaien zo gezegd. Terug dan naar ons basisjaar 1988 en dat doen we met het nummer dat staat genoteerd in de top 100 van dat jaar op nummer 80. En dat is een hele mooie dame, tenminste ik heb ze pas geleden gezien, ze is wat forser geworden, laten we het daarop houden. Maar toen was ze nog zo slank als een den. Kim Wilde, Never Trust a Stranger. Hey, ik zie je straks aan de andere kant van het uur weer terug met het tweede gedeelte. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 22:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Folen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. 3 euro voor de bibliotheek Karissen en 5 euro voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Je reside en Paris. Voulez-vous...

and the right stuff, baby. Ah. Nou, ze had wel bewezen dat ze die right stuff had, want ze was ooit eens Miss Universe en Miss Amerika, ik weet het niet meer precies. En dat is niet lang geweest, want er doken naaktfoto's van haar op. En ja, dan ben je Miss Universe, Miss Amerika, wat je ook maar bent, ben je dan gelijk af. Maar gelukkig, ze had ook nog een gouden strotje en ze begon dus te zingen. En dat was dus ook de right stuff voor haar in 1988, ons basisjaar. Wat waren er nog meer aan de grote hits in 1988? Blue Monday, 1988, van New Order was bijvoorbeeld zo'n grote hit. Debbie Gibson en Foolish Beats. Debbie Gibson, zo'n kindsterretje wat het eigenlijk niet echt helemaal heeft overleefd als grote ster. En wat hadden we nog meer? Suspicious van Europe was een grote hit. En Belinda Carlisle had haar Heaven is a Place on Earth, haar grote nummer 1 hit in 1988. Dat was er onder andere, ja. Ook was er een officieel rapport van Amerikaanse Surgeon General C. Everett Cope. En die stelt dat verslavende eigenschappen van nicotine gelijk is aan die van heroïne en cocaïne in 1988. En 1000 mensen wonen in Londen een popconcert bij ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela in 1988. Die zit in die tijd nog steeds gevangen in Zuid-Afrika. En de Afrikaanse tabaksfirma wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een man wiens vrouw in 1984 aan het roken van sigaretten is overleden. En dan het Nederlands elftal in 1988. Ja, het is gebeurd. Men wint het EK voetbal door in München met 2-0 te winnen van de Sovjet-Unie. En dat allemaal door doelpunten van Ruud Gullit en Marco van Basten in 1988.

Powers. Adriaan Drommel die heeft net getwitterd. De volume staat op 10. Kan ook niet anders. Sorry buren. Nou, als je de buurman of buurvrouw bent van Adriaan. Ook bij mijn excuus hoor. Ja. Hier staat hij ook al volledig open. Want het zijn toch prachtige liedjes. Je hoorde Taylor Dane en Tell It To My Heart uit ons basisjaar 1988. En deze dan van The Temptations in begin 80e jaren. En The Power.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Zeg, daar hebben we het nog steeds over. En in dat jaar waren er ook een aantal fantastische, hele grote hits. Onder andere het Oranje Lied van Hollanders. Smooth Criminal, Michael Jackson was een grote hit. En ook China in Your Hand, de Pauw, kennen we dat nog. Maar ook was er een populaire strip, mag ik niet zeggen. Maar een populaire videoserie op tv met een elf in de hoofdrol. En daar is ook een plaatje van gemaakt in 1988. En dat was ook een hele grote hit. Stuck on Earth. Ik zal het nog eens opzoeken. Misschien kan ik het ook voor je draaien. En de Contours met Do You Love Me uit de film Dirty Dancing. Ik kon er in het begin van het programma even niet opkomen hoe die film heette. Maar ja, zonde. Sorry, mijn fout. Kon ik het vergeten. En in 1988 was dit ook een hele grote hit. Hooters en Satellite. God Will Buy You a Satellite, moet ik zeggen.

Zo hoog lukt het mij niet hoor. Zelfs al ga ik op mijn tenen staan, dan komt het dat nog ineens niet uit. Zeg. Frans, Keep It en... ja, Tell Me Why. Jimmy Somerville hoorde je daar. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar kregen. Volgens mij stond er iemand op zijn tenen dat hij dat eruit kreeg. Zeg. In 1984, niet ons basisjaar, maar wel een stukje daarbij. 80 jaar was het een fantastische hit hier in Nederland. Over hits gesproken trouwens. Ons basisjaar 1988. Wie herinnert zich Bros nog? En When Will I'll Be Famous? En het tweede hitje wat ze hadden dat jaar was I Own You Nothing. En verder is nooit niks meer van vernomen van die groep. Whitney Houston had ook haar moment in time in 1988 met het gelijknamige nummer. En Proof Your Love van Taylor Dane was ook een grote hit. 1988 was ook het jaar dat tijdens een vliegshow in het Duitse Habsheim een gloednieuwe Airbus A320 en 111 van Air France op 30 meter hoogte boven het publiek vliegt en een boomtop raakt van een bos aan het rand van het terrein. Het vliegtuig stortte pletter voor de ogen van de tienduizenden bezoekers. En dan Nathan Karman, de voorzitter van de Turkse arbeidsvereniging HTIB in Amsterdam. Die wordt voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. De moord wordt in verband gebracht met de extreem rechtse grijze wolven in Nederland. En dan het Amerikaanse oorlogsschip Vincennes. Dat schiet per vergissing een Iraans verkeersvliegtuig neer. Alle bemanningsleden plus de 290 passagiers die komen om het leven. En dan het olieboorplatform Piper Alpha in de Noordzee. Dat wordt door brand verwoest en zinkt in de Noordzee. 167 arbeiders sterven die dag in de Noordzee. En het was een ramp die voorkomen had kunnen worden. Dat staat hier ook nog bij. Billy Ocean nu. En hey, ja. Ja, ik. Ja. Dat is het. In je auto. Oh, oké. Okay. Niet een beetje drangerig, maar oké. Okay. Billy Ocean en zijn hit in 1988. Get out of my dreams and get into my car. Maar ja, als je dat zo tegen je gezegd wordt, dan...

Het origineel nog van het single, want je hoort een beetje de naald zo'n beetje heen en weer in de groef zwieren. Tom Jones en It's Not Unusual uit 1965 van het single. Ja, we draaien ze nog wel eens af en toe zo vanaf de zwarte vinylplaat. Heel zelden hoor.

Wayne Wonder, No Letting Go uit 2003 alweer, zeg. We gaan weer terug naar ons basisjaar, 1988. Dadelijk een hele leuke plaat van Belinda Carlisle, wat ik het al eens met je over heb gehad. Maar eerst nog eventjes wat info. 1988 staat er ook bekend om dat de Spaanse wielrenner Pedro Delgado de 75e editie van de Ronde van Frankrijk wint. En de Iraanse geestelijk leider Ayatollah Khomeini accepteert resolutie 598 van de VN-veiligheidsraad. Het betekent het einde van de Irak-Iraan-oorlog. Irak nam deze resolutie al eerder aan, maar Iran weigerde omdat Irak niet als schuldige werd aangewezen. En maar in 1988 gingen ze dan toch akkoord. Dan op de grens van India en Nepal, daar vindt een aardbeving plaats met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. En er sterven zo'n 1000 mensen daar in Nepal, CQ India, in 1988. Zoals ik net al zei, hele mooie platen 1988. Max. En dan zal je denken, Max, wie zal u bedoelen? Nou, ik bedoel de plaat Max van Paula Conte. 1988, een hele grote hit. Maar ook, wat had je gedacht van AHA? Stay on These Roads. Niet de grootste hit van AHA, maar toch wel een van de hits. En René Froger had een prachtige hit met Winter in America is Cold.

Naar een tijdje bij de Piglets te hebben gezeten en daarna aan de drugs en alle alcoholmiddelen die je maar kan bedenken, was ze weer helemaal terug in 1988. Belinda Carlisle, en dit is haar grote hit, Heaven is a Place on Earth.

Belinda Carlisle, Ooh, Heaven is a Place on Earth. Suzanne Doraal zegt nog van ik zet de radio net wat harder. Man, wat een mooie plaat. Ja, het was een en is nog steeds een hele mooie plaat van Belinda Carlisle. En dan hadden we nog Annie Doraal. En die had het erover. Ja, weer een 80-jarige plaat. Het was tijd en het werd tijd. Het was een tijd van, ja... Moet ik het even goed lezen. Het was een tijd dat de alles kon en mag en doen en zo, ja. Ze was tiener en ze was smoorverliefd, zei ze. Het is trouwens ook niks geworden met die man. Maar ja, dat waren de 80 jaren voor, laten we het eerlijk wezen. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Daarmee moet ik ook zeggen, de groeten, zwaai zwaai, tot de volgende keer. Want het is zo'n beetje tijd. De nieuwe man staat al achter me te dringen. En die wil hier plaats gaan nemen achter het apparaat. Dus tot de volgende keer. En ik ga afscheid nemen met de

0: is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
2: SNB.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de

0: Fairy Tale van Dala. Uit de jaren 70 was dit daterend. Leuk, hè? Dat is, zijn van die plaatjes, weet je wel.
1: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

met Frans Bauer samen. Dan lijkt het wel of zo klinkt het wel een klein beetje. Vind je niet? Ja. Oeh, lekker. Oh, we gaan terug naar de begin jaren 80, 1981, de New Wave tijd. En de Stranglers, ontzettend veel gave dingen uitgebracht. Dit is een van mijn favorieten. Daarom staat hij ook in de playlist deze keer in Afternoon Light. Die zijn de Stranglers. It's Kindy.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Sinds de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten dicht moesten, zouden 3 kinderen nog zonder opvang zitten. Een groot deel van de Tweede Kamer denkt dat het om nog meer kinderen gaat, bleek tijdens een debat gisteren. Er zouden berichten zijn dat ouders nu met hun kind thuis zitten. Pro vindt dat de minister harder moet ingrijpen, omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. Een 20-jarige motorrijder is binnen een half jaar zijn motorrijbewijs alweer kwijt. Hij werd gisteren betrapt met een veel te hoge snelheid in Best. Hij reed met een snelheid van 110 km per uur door de Stationsstraat, terwijl je daar maar 50 mag rijden. Hij kon zijn rijbewijs dus meteen inleveren, maar hij krijgt ook nog een flinke boete thuisgestuurd. Op de N69 bij Bergijk verloor een vrachtwagen gisteravond een deel van zijn lading bij een noodstop. Er lagen 2 loodzware gietijzeren mallen op de vrachtwagen. Eentje klapte tegen de cabine van de vrachtwagen en de andere viel op de weg. Omdat hij zo'n 20 ton weegt, was hij niet zomaar weg te halen. Pas tegen het einde van de avond was het gelukt en kon de N69 weer open. Bewoners van een flat aan de Montgomerylaan in Eindhoven denken dat ze zijn ontsnapt aan een ramp. Uit een kelderbox onder de flat werden gisteren meerdere jerrycans weggehaald door de politie. Die werden misschien gebruikt bij het maken van drugs. Tegen het ED zeggen mensen dat het ze deed denken aan een grote explosie in Rotterdam 2 jaar geleden. Daar ging het mis door een drugslab. En beschuit met blauwe muisjes bij de Eindhovense voormalig tophockeyster Lidewij Welten. Ze is voor de 2e keer moeder geworden. Dinsdag is haar zoontje geboren, maakte ze gisteravond bekend op Instagram. In februari vorig jaar kreeg ze met haar vriend ook al een dochter. Welten is nu 2 jaar gestopt met hockey. Ze speelde bijna 250 keer in oranje en werd beste hockeyster van de wereld. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: is we gonna smooth it out. Come on. MC.
1: Hij heeft ook een aardige falsetstem, heet dat. Ja, Mariah Carey en Honey, hoor je. Ja.

Reception, Chris Wetcher en Larry Levin, Weekend in de Larry Levin Mix. En dat is een mix die in 2017 uitgekomen is. En Fisher Z met een heel gaaf nummer, Marlies. Dat is een waar gebeurd verhaal trouwens, maar dat ga ik je allemaal niet vertellen. Dat komt nog wel eens een keertje in een andere show of zo. Hé, hey, dat ruikt. Bas Bauer, heb je even voor mij nu...

Mary Leaven remix is dit van Weekend. Class Action, het origineel natuurlijk. En Chris Wiltshire. Wat heeft Wiltshire gedaan eigenlijk? Ik heb geen idee. R-H-A-V en Anna Sash. En Rock My Body nu. Uit 2023.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Son en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 2:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
9: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
10: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
9: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
10: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: 1963. En dat was die plaat die destijds ook, ja, het onmogelijke presteerde door I Want You Hold Your Hand van de Beatles van de eerste plaats in de Britse hitlijsten te stoten. En met die herkenbare denderende saxofoon en die bulderende drums van Dave Clark zelf en die onweerstaanbare voetjes van de vloerenergie blijft dit een absolute kroonjuweel uit de vroege jaren. Ja, de beat-explosie was dat. Ja, toch, broer?
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Heb je nog wat nieuws vandaag?
1: Ja, ik heb weer iemand die overleden is.
0: Oh, je hebt weer iemand die overleden is. Natuurlijk in de historie, laat het zo maar even noemen. Hey, leuk dat je er bent. Het is tijd voor het programma Platenprak op je radiostation. Je radiostation staat weer boordevol muziek tot de klok van 2 uur. En we gaan lekker draaien. Dat doen we zeker met bijvoorbeeld Dave Barry en This Strange Effect. Ik zeg goedemiddag.

0: Night Fever uit het volle jaar van 78. En afkomstig van die legendarische soundtrack natuurlijk van Saturday Night Fever. Thomas Acta, Paul de Munnik, Maan en Tyfoon kropen samen de studio in en schreven een brok pure muzikale hoop. Als ik je weer zie.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Ja, lekker hoor. Geschreven door Herman van Boeien en geproduceerd door Pim Koopman. En de titel verwijst naar de dochter van de technicus Jay Denson, die bij de opnames betrokken was. En door veel airplay in de avondspits groeide deze plaat razendsnel uit tot de publieksfavoriet. Dit is de plaat van, ja, de

We gaan terug in de tijd. Uit het jaar 1979. Natuurlijk weer in het programma Platenprak met René van Elst.

0: Tijd voor.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
2: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
1: Je hoort het nu bij René van Elst.
2: Je hoort het nu bij René van Elst.
3: Op 3 juli 1971 overleed Jim Morrison, de mysterieuze frontman van The Doors, op slechts 27-jarige leeftijd in Parijs. Hij werd gevonden in zijn bed. Een autopsie kwam er nooit, waardoor zijn dood tot vandaag omgeven blijft door vragen. Morrison was niet alleen een zanger, maar vooral dichter. Zijn liefde voor literatuur en filosofie hoor je terug in het donkere en poëtische teksten van The Doors. De band ontstond in 1965 en brak 2 jaar later door met Light My Fire. Daarna volgden klassiekers als Hello, I Love You, Touch Me, Lover Medley en natuurlijk Riders on the Storm, dat vlak voor zijn overlijden verscheen. Morrison stond bekend om zijn intense, soms chaotische optredens en zijn rebelse gedrag. Toch wilde hij uiteindelijk vooral schrijver worden. En in 1971 verhuisde hij naar Parijs om rust te zoeken. Maar daar kwam abrupt een einde aan zijn leven. Jim Morrison groeide uit tot een blijvende icoon. Zijn muziek, zijn stem en zijn teksten blijven generaties inspireren. The Lizard King leeft voort in tijdloze nummers die nog elke dag op de radio te horen zijn. Zo ook hier. Lees het hele verhaal en artikel natuurlijk op www.popmagazine.nl.

Harry Tubman en Underwater. Trouwens, we hebben nog een verjaardag. We maken niet een heel groot verhaal van, want we hebben alweer genoeg informatie natuurlijk over artiesten. Maar Vincent Clarke, geboren op 3 juli 1960, viert zijn 66ste verjaardag en blijft een icoon binnen de elektronische muziek. Hij is natuurlijk de grondlegger van Depeche Mode. En ik ga draaien Enjoy the Silence.

tafel met ons met een waanzinnige Nightboat to Cairo uit het voorjaar van 1980 en afkomstig van een legendarisch debuutalbum One Step Beyond. En wat een onopvolgbare energie blijft er toch. Gedragen door die ronkende blazersectie en de pompende pianoriff. En je ziet de heren in een woestijnoutfit en tropenhelmen bijna zo weer door de studio heen wandelen. Van die opzwepende Londense ska-gekte van The Madness reizen we nu rechtstreeks naar een zwoele, relaxe stranden van Jamaica met een brok pure, echte reggae-geschiedenis. We gaan terug naar het najaar van 1982.

was Deep Purple met een ronkende rockclassic Black Knight uit de zomer van 70. 7 opgenomen in een vlaag van spontaniteit nadat de platenmaatschappij om een hitsingle vroeg. En met die loodzware iconische gitaar heeft natuurlijk van Ritchie Blackmore het pompende orgelwerk van John Lord en de rauwe uithalen van Ian Gillan lieten de heren horen waarom ze de absolute blauwdruk vormden van de hardrock. Een lekkere, tijdloze beuker. Tja, en dan zit deze vrijdag er ook alweer op. Jawel, het is niet anders. Maar laten we zeggen dat we gewoon maandag weer terugkomen en dat jij er ook weer bent tussen 1 en 2. Want we zijn er elke werkdag met het programma Platenprak. Een mailtje kan je sturen naar info@renévanels.nl. We gaan zo dadelijk draaien nog even Peter Koelewijn, KL204, Als ik God was. En dan zeggen wij een heel fijn weekend. Bijna gelijk.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ecker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ecker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de drie mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emil Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er is voor meerdere kinderen nog geen nieuwe plek gevonden nadat de zorgvilla's van Expert Care dicht moesten. Volgens minister Sterk gaat het om 3 kinderen die in Waalre en Vleuten zaten. Maar bij Pro denken ze dat het er nog meer zijn. Zij hebben van ouders gehoord dat ze hun kind nu thuis houden. Pro vindt ook dat de minister harder moet ingrijpen omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. In het Eindhovense stadsdeel Achtse Barrier kunnen bomen makkelijk omvallen als het stormt. Dat vrezen buurtbewoners van het Toulousehof in die wijk. Er zouden namelijk bomen staan die er helemaal niet thuis horen. Ze zijn veel te groot voor die straat, zeggen ze tegen Omroep Brabant. De straat is erg smal, de bomen zijn breed en ze staan dicht langs de huizen. Dus als ze omwaaien gaat het goed fout. In Best is een motorrijder betrapt die veel te hard door de Stationsstraat reed gisteren. Je mag daar 50 rijden, maar hij werd gezien met een snelheid van 110 km per uur. Meer dan 2 keer de maximumsnelheid. De bestuurder was een man van 20 die nog maar net zijn rijbewijs had. Lang kon hij er niet van genieten, want hij moest hem meteen inleveren. En hij krijgt nog een flinke boete. Wie Philips zegt, zegt ook Eindhoven. Maar daar zou Zaltbommel bij moeten komen, zegt geschiedschrijver Bert Tip. Want in die stad zijn oprichters Frederik, Gerard en Anton Philips opgegroeid. 3 jaar geleden stond er al tijdelijk een standbeeld van Gerard Philips in de haven van Zaltbommel. Maar Tip vindt dat er ook een vaste herinnering moet komen. Dat gaat gebeuren aan de Waalkade. En in Veldhoven woont de wereldkampioen Schulen. Het is de 63-jarige Jan Oostenbrink. 2 jaar geleden pakte hij voor het eerst de wereldtitel. En afgelopen weekend heeft hij weer gewonnen in het Drentse Zwarte Meer, vlakbij Emmen. Vroeger was het een Europees feestje, maar nu doen er spelers mee uit Amerika en Sjoel Grootmacht Korea. Waar Oostenbrink won de finale met 11-4. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree 6 euro. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de Fiat gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelsestraat 8 in Westerbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de mortel aan de achtste barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en reenactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Start de motor, de boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie
3: en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: Dekker Radio. Menno Dekker.

mooie van Gino Vannelli aan het begin van Dit Uur Dekker Radio. I Just Wanna Stop uit 1978. We schuiven een paar jaartjes op, komen in 1984 terecht. De groep heet ABC. Ken je die nog? En ze zenden SOS uit. SOS. Luister maar.

0: Jeroen van der Boom, wat een druk nummer, hè? Lieveling. Wat ik me dan altijd afvraag is... Weet je vrouw daar wel van, Jeroen?
1: No, you can't take the car.
0: Oh, die is gemeen, denk ik.
1: Take all these bills on the table over here.
0: Ken je deze nog? Imperials noemen ze zich. Who's gonna love you?

eigenlijk best wel van een tijd geleden, deze hit van de Margriet Eshuis Band. En dat zat wel goed in elkaar, hoor. Black Pearl bij Dekker Radio. Ik heb nog een Nederlandse groep, de Bounty Hunters. Die zijn eventjes op zoek natuurlijk. Ze zijn aan het jagen. De weg terug. Met Johannes Riepma. Het jaar is 2017.

0: Dat was een ouwe van de Ides of March. En het verhaal over de vehicle. We gaan eens even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er is voor meerdere kinderen nog geen nieuwe plek gevonden nadat de zorgvilla's van Expert Care dicht moesten. Volgens minister Sterk gaat het om 3 kinderen die in Waalre en Vleuten zaten. Maar bij Pro denken ze dat het er nog meer zijn. Zij hebben van ouders gehoord dat ze hun kind nu thuis houden. Pro vindt ook dat de minister harder moet ingrijpen omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. In het Eindhovense stadsdeel.

Wel achtse barrière kunnen bomen makkelijk omvallen als het stormt. Dat vrezen buurtbewoners van het Toulousehof in die wijk. Er zouden namelijk bomen staan die er helemaal niet thuis horen. Ze zijn veel te groot voor die straat, zeggen ze tegen Omroep Brabant. De straat is erg smal, de bomen zijn breed en ze staan dicht langs de huizen. Dus als ze omwaaien gaat het goed fout. In Best is een motorrijder betrapt die veel te hard door de Stationsstraat reed gisteren. Je mag daar 50 rijden, maar hij werd gezien met een snelheid van 110 km per uur. Meer dan 2 keer de maximumsnelheid. De bestuurder was een man van 20 die nog maar net zijn rijbewijs had. Lang kon hij er niet van genieten, want hij moest hem meteen inleveren. En hij krijgt nog een flinke boete. Wie Philips zegt, zegt ook Eindhoven. Maar daar zou Zaltbommel bij moeten komen, zegt geschiedschrijver Bert Tip. Want in die stad zijn oprichters Frederik, Gerard en Anton Philips opgegroeid. 3 jaar geleden stond er al tijdelijk een standbeeld van Gerard Philips in de haven van Zaltbommel. Maar Tip vindt dat er ook een vaste herinnering moet komen. Dat gaat gebeuren aan de Waalkade. En in Veldhoven woont de wereldkampioen Schulen. Het is de 63-jarige Jan Oostenbrink. 2 jaar geleden pakte hij voor het eerst de wereldtitel. En afgelopen weekend heeft hij weer gewonnen in het Drentse Zwarte Meer, vlakbij Emmen. Vroeger was het een Europees feestje, maar nu doen er spelers mee uit Amerika en Sjoel Grootmacht Korea. Waar Oostenbrink won de finale met 11-4. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

vlogen het tweede gedeelte van Dekker Radio binnen met The Fifth Dimension en Up, Up and Away uit 1967. Eeuwigheid terug, hè? Dit blijft een leuk lied. Dit is Bart de Graaf en Lee Towers.

Nog niet eens zo'n oude hit hoor, deze. Taylor Swift, You Belong With Me. Ik heb een Nederlandse groep die in Amerika beroemd is geweest. En dat, dan heb ik het over Shocking Blue met dit nummer. Als ik me goed herinner, stonden ze heel lang geleden in Amerika nummer 1 met deze. Titel Venus. Nou, dan is je kostje wel gekocht in Amerika. Dat kan ik je zeggen. Luister.

Dino dan zo. En een typische disco-hit, hè? Dat hoor je wel aan het ritme. Maar qual è idea? Ballen. Ballen. Nog even, ik spreek vloeibaar Italiaans.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Folen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. €3 voor bibliotheek Karissen en €5 voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Het station met de meeste muziekvariatie
11: en het laatste nieuws.
12: Radio
11: SNB
12: 107.5 FM.
11: En overal via radiosnb.nl.
12: Radio
11: SNB.
13: Pop, volle kracht. De muziekfabriek.
14: We hebben weer een uitgebreide

0: vrienden en vriendinnen. We beginnen met een liedje uit de jaren 90. Hier is Atlantic Ocean en Waterfall.
1: Zo, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.

0: Tracy. Weet je wel, uit Toontje Lager. Dit was zijn soloplaatje Zonder Jou, nederpop van het allerhoogste niveau. En daarvoor zat uit de jaren 80 Alan Parsons Project Don't Answer Me. En we begonnen dit rijtje van drie met Atlantic Ocean en Waterfall.
1: De Muziekfabriek.
0: Misschien wil je muzikaal wat inbrengen. Nou, dat is goed hoor.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Gewoon even lekker mailen via www.rondvandersteen.nl. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. En de eerste is uit het jaar 2010. Het is een heerlijk dansnummer. Het is die van Ella Rose. Hier is I Can Feel. I Can Feel.

Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Nog even de administratie met je doornemen. Peter Gabriel stond destijds vele weken nummer 1 met dit nummer, Slash Hammer. Daarvoor Vanessa Paradis, dat fotomodel. En ze kan ook nog een aardig nootje zingen. Be My Baby. En we begonnen met Ella Rose, I Can Feel.

0: golf.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox, classic.
0: De 7-jarige Catherine begon met zingen. Ze zou later uitgroeien tot een megaster. Haar naam werd veranderd in K-Star. Ze werkte onder andere samen met Tony Bennett, Pat Boone, Count Basie en vele andere prominenten. Later is nader met haar

0: Het is wederom een juweeltje, deze Jukebox Classic van K-Star Rock'n'Roll Walls. Misschien heb je enige suggestie voor de Jukebox Classic? Nou, even laten weten via www.ronvandersteen.nl.
1: Een bron van energie.

0: iedereen. De muziekfabriek maakt je dag.
1: Ik heb ze echt zorgvuldig geselecteerd dit keer.
2: Echt waar.
1: Hier zijn de volgende drie. We beginnen met die van Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime.

staan te zwingen. Deze van David Christie en Saddle Up. Daarvoor zat Laura Jansen van het album Bells, hoorde je Wicked World. En we begonnen met Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Als dat maar goed gaat.

0: Deze Amerikaanse gospel- en soulzanger bereikt het hoogtepunt van zijn populariteit in de jaren 70.
1: Oude lullenplaat.
0: Een bandlid van de Rolling Stones zei ooit: "He is the greatest artist of all time."
1: Oude lullenplaat.
0: In de Rock'n'Roll of Fame is Green in 1995 gehuldigd als een van de meest begaafde leveranciers van de soulmuziek. Green verkocht meer dan 20 miljoen platen. Laten we eens een nummer van hem opzetten. Luister naar Tired of Being Alone. Hier is Al Green.
2: I'm so

0: Wat een heerlijk dansnummer. Quarantino en Mitch Crown, hoe komen ze bij elkaar, zeg?
1: De Muziekfabriek.
0: You Can't Deny, daarvoor zat van eigen bodem de Paul Eduard Band... met

www.rondvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Ze is een beetje over haar top heen, maar het is toch nog steeds een goede zangeres. Ik heb het over Whitney Houston. Je gaat luisteren naar Million Dollar Bill, gevolgd door David Lee Roth met California Girls. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: SMB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letschert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letschert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Zon en Breugel.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radiosmb.nl.
0: Radio SMB.
1: Met dit uur.
6: Koen start op.
1: Met Koen van Dommelen.

Goedenavond en welkom op deze vrijdag. Wat is het ook alweer? 3 juli 2026. Super lekker dat je weer luistert naar Koen Startop hier bij Radio SMB natuurlijk. Het enige echte radiostation van Zon en Breugel. Ik zit hier weer in een zonovergoten dommelhuis. Het is weer lekker weer buiten. Gelukkig niet zo warm als de afgelopen weken. Jeetje, wat was dat zweet zeg. Maar goed, we hebben hier lekker airco, dus dat is helemaal prima. Ik ga jullie weer voorzien van 2 uur lang de verste, beste en lekkerste nieuwe muziek van het hele land. Dus we gaan dadelijk lekker beginnen met een setje van Kingdom of Fear, Passenger, Stupid Song, Oh My Soul. We hebben weer de hele uitzending vol. We krijgen nog Shakira, Michael Jackson, wat heb ik nog meer? Olivia Rodrigo. Nou, je kunt het niet bedenken of het zit in deze uitzending. We gaan lekker dus beginnen, zoals ik al zei, met Cameron Whitcomb, met Kingdom of Fear. Geniet ervan!

Ja, Bruno Mars, On My Soul. Natuurlijk alleen maar bij Radio SMB. Nee, deze hoor je lekker overal met het lekkere zonnige weer. Bruno Mars maakt van die lekkere dansnummertjes. Heerlijk. Ik hou ervan. We gaan snel weer verder met Martin Garrix, Repeat It. Daarna Jonas Blue. Ja, oh, dat is ook wel leuk. Jonas Blue inderdaad. Taylor Swift, Ariana Grande. Ja, het is weer een lekker blokje van nu. Maar nu eerst Repeat It, Martin Garrix.

Free Your Mind, Propsa en Clooney. Heerlijk en lekker. Wat een beetje 90s-achtig nummertje vond ik het. Heerlijk, ja. We hebben nog een kwartiertje te gaan voordat het weer 7 uur is. En daar het weer de boodschappen en alle dergelijke aanvullende artikelen gaan. Dus we hebben nog tijd voor genoeg liedjes. Even kijken. Ja, we gaan deze dan Bebop Rexha en The New Religion.

But to be a lover, Shanna Spyro. Ja, dat was hem. We hebben nog een paar minuutjes te gaan voor de klok van 7. Dus ik denk dat ik er gewoon nog lekker een nummertje in ga gooien. En dan dat we daarna lekker meteen doorgaan naar het nieuws, het weer en de boodschappen. En dat ik jullie daarna, na de klok van 7, weer terugzie voor nog een vers uurtje. Koen, start op hier op je vrijdagavond. Geniet ervan. Beauty and the Beast van Justin Bieber.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
1: SNB
5: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
1: SNB. Met dit uur. Koen start op met Koen van Dommelen.

de heerlijke Disney Fantalusion muziek intro. Dit betekent weer dat we weer toegekomen zijn aan het volgende uur. Koen start op hier op Radio SNB. Ja, superleuk dat je nog steeds luistert of net begonnen bent bij het luisteren. We hebben weer een heerlijke selectie met verse muziek voor je in dit laatste uurtje. Tot een uur of acht kun je gewoon lekker blijven luisteren. Dus zet die radio hard, zet hem op 11 en we gaan lekker los. Deze keer met Wolf Alice en Gospel ook.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

Ja, Lee en Lawrence, Endless Sundays. Ja, dat zijn van die zondagen, die ken je natuurlijk wel. Hè, waar je gewoon eeuwig lekker op de bank wil zitten. En gewoon je favoriete cereal, bak chips erbij, bak ijs erbij voor mijn part. En Chinees bestellen en dan lekker een eeuwige zondag beleven. Ha, top zondagen. We gaan lekker verder met Blake Widen en Boots by the Wrong Bed. Waar zou dat over gaan?

Ja, de allernieuwste van Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. Avec français. Zoiets, ja. Nee, hartstikke leuk natuurlijk. De nieuwste van Celine Dion. Ik vind dat ze een goed idee aan me doet. Volgens mij is al 117 of zo. Geen idee, maar ze doet het prima. Even kijken. We hebben nog een half uurtje te gaan in de show. En nog zat verse muziek zoals deze. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Radio SNB.
1: Ja, My Place. Heerlijk, lekker, snel weer zo'n disco-nummertje. Ik denk dat we een beetje jaren 90 vibes, 80 vibes weer terug gaan hebben hier. Dit was in dit geval even kijken. Moet hij wel eventjes in mijn beeld komen. Nou, niet, ook prima. Gaan we gewoon lekker verder. American Girls, Harry Styles, hier zijn ze. Nog een kwartiertje te gaan. Geniet er lekker van. Het is nog lekker zonnig, dus misschien wel lekker in je tuin. Met je Bluetooth-speakertje. Bij deze American Girls.

Risk It All, Bruno Mars. Ja, dat is... een heel liedje gaat helaas niet meer lukken. Maar we kunnen nog wel even snel een snippetje doen. Voordat we naar het laatste nieuws en weer de boodschap gaan van 8 uur. En dan ga ik ook weer afscheid van jullie nemen. En dan hoop ik dat jullie volgende week weer lekker luisteren naar Koen staat op hier op Radio SMB. En ondertussen de hele week lang lekker SMB laten blaren op je radio. Want er zijn nog veel meer superleuke programma's die voor je draaien deze week. We gaan eruit met Rain Me In met Olivia Dean van Sam Fender.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
0: SNB.

0: urban dance classics you won't hear anywhere else.
1: Nou, zou het? Ik denk het wel. Ik denk dat ik best wel af en toe exclusieve dingetjes draai. Om mezelf even op den borst te kloppen. Lennon Thomas nu met Settle Down. En straks Glenn Jones met Love Intensity erachteraan. Uit 83 alweer.

was de Glenn Jones van I Am Somebody. Weet je wel, ja precies. En deze Modernique van het Next Plateau label. Is alleen maar import geweest, nooit officieel uitgebracht in Nederland. Er zal ongetwijfeld weer onder een verzamelding gestaan hebben. Maar origineel, de 12 inch voor je nu, is Modernique. And Love's Gonna Get You.

0: Fly en Show Me The Way. Wijs me de weg. De moderne, wat zeg ik, de jaren 80 tom, Show Me The Way. Waar gaat het over? L&R nu met Work It To The Bone. Lekker house classic. Work.
1: Come on, let's work. Come on.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.

T.C. Curtis, pack up your things and get out of my life. Duidelijk het al. Zo, ik dacht het wel. Het zou je maar verteld worden. T.C. Curtis heeft het meegemaakt kennelijk. En die heeft het meteen ook op single gepest. Dat is een singeltje trouwens, hier. De 7-inch versie. Hij is nooit op 12-inch uitgebracht. Nee.

Kerk en I'm Your Candy Girl, hoorde je? Tony Lee, Night Lights, moet je ook nog even voorbij komen in die Bluegaard, 1985, al meer dan, zullen we dacht je? Zijn de laatste kunstjes van Carl Weimers volgens mij, hij is op het moment met pensioen, heb ik begrepen, hij is allemaal maar gestopt. Maar er zit geen platen meer, zeker.

tweede van Sonzy Gear was dit. Ja, ook iets wat ik bijna nooit hoor. Toevallig hier wel. Maar uiteraard is de Groovejart. En daar zijn we bekend natuurlijk. Hè? Wat dacht je dan? En heb je wel eens van de Sugar Hill Gang gehoord? Rapper's Delight onder andere. Nou, dit is ook wat ze een keer uitgebracht hebben in 1979. The Lover in You. Ja, het klinkt heel funky.

van Say I'm Your Number One, Princess, and I'll Keep On Loving You. En The Emotions, een lekkere classic uit 1977. The Sound of the 70s is dit. The Best of My Love.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Heb jij al gehoord van Free Stays? Met Free Stays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, een hele goede dag en welkom. En dat allemaal weer 2 uur lang, de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Ja! We begonnen het eerste uur met de formatie Toto, plaat 1982. Africa stond er 10 weken in, waarvan de hoogste notering nummer 2 was in de Nederlandse top 40. Leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. Ik weet niet waar het dan ligt, maar ik ben een beetje verkouden aan het worden. Ja. Af en toe een beetje hoesten. Ook een rokershoesje zijn, hoor. Ja. Hey, 2 uur lang dus de Muziek Express. De leukste muziek dus uit de jaren 60, 70 en 80. Toto, opgericht in 1976 in Los Angeles. Onder andere met David Page en Jeff Porcaro. Straks het Polygoonjournaal in het eerste uur. En rond de halve klok van dat uur in het tweede uur. De top 3 uit het jaar 1970. De top 3 uit de vervlogen jaren. 10 april 1970. Dat gaan we doen vandaag. En verder natuurlijk de leukste muziek draaien hier op jouw radio. De volgende plaat is van Ernst Evens. Dat wil zeggen van hoe de F is. Ernst Evens. Ja, dat had ik ook toen ik dat voor het eerst hoorde, maar... Ja, nu hoor ik je denken. Oh, dat is die, ja. Dit is Limbo Rock uit 1963. Je hoort het hier in de Muziek Express. Is

doorbraak heeft hij te danken aan Hank Ballard en de Midnighters. Hij nam op 11 november 1958 de originele versie van de Twist op. Als B-kant van Teardrops on the Ladder. Bij deze plaat hoorde een dansje om hun optreden in de Peacock Club in Atlanta wat op te vrolijken. Dan denk je, ben jij Hank Ballard en de Midnighters? Dat heeft toch helemaal niks met Chubby Checker te maken? Nou, eigenlijk wel een beetje. Want in 1959 zong hij het in. En we hebben beoordeeld door Cameo Parkway en het zou een B-kant worden. Door Checkers volharding en vele optredens verloren niet alleen maar 15 kilo. Maar werd de Twist uiteindelijk de nummer 1 hit in 1960. En bleef de plaat ruim 16 weken lang genoteerd staan. Daarbij bezorgde Checkers een doorbraak en zijn titel als ongekroonde koning van de Twist. Ja, wij draaiden dan niet de Twist, maar Limbo Rock. Die was drie jaartjes later. 6 januari van 1963 kwam hij daarmee binnen in de Nederlandse top 40. In ieder geval in de hitlijsten. 5 maanden stond hij erin, hoogste notering nummer 2. Ja, dat is allemaal van die feitjes, dat neem je dan mee. En of je er wat aan hebt, weet ik niet. Maar ik hoop het wel. Zo meteen wat herkenbare muziek op je radio in de vorm van drukwerk. Plaat uit 1984 met Michiel. Een van de minder bekende plaatjes van de formatie. Maar ik ben altijd wel zo iemand die toch wel platen die ik dan wel redelijk vind toch ook gewoon te draaien hier in de Muziek Express. Niet alleen die knijters van dit. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk en fijn om die te kunnen horen. Zo af en toe moet je ook gewoon eens even durven een plaat durven draaien die eigenlijk niet zo best was. Nee, maar dat zo meteen. We gaan eerst terug in de tijd naar het jaar 1976. 15 mei van het jaar kwam hij binnen in de Nederlandse top 40. 8 weken erin. Hoogste notering nummer 3 voor deze. Maxime Nightingale. Right back where we started from. Hey, leuk dat je erbij bent. Als je net inschakelt, je luistert naar de Muziek Express op jou.

door de drukwerk. En Michiel. En dat was natuurlijk onder aanvoering van Harry Slinger. De eerste liedjes waren protestsongs tegen de sluiting van een jeugdhonk in Amsterdam-Noord. En atoomenergie in Kalkar. En liedjes als ondersteuning van vluchtelingen en krakers. In 1981 neemt de drukwerk de eerste LP drukwerk op. Nadat de bandleden door producer Koen van Vrijbergen, de koning, zijn gevraagd als reactie op het succes nummers te zoeken voor een demo-sessie bij EMI. Ja, dat was natuurlijk een nummer Je loog tegen mij. Werd een nummer 1 hit tot halverwege de jaren 80 scoorde drukwerk. Ja, verschillende hits. Wanneer in de tweede helft van de jaren 80 de aandacht voor de Nederlandstalige muziek minder wordt, weet drukwerk geen hits meer te scoren. En in plaats daarvan gaat drukwerk zich toeleggen op het theater. Om in 1990 gaan ze tijdelijk uit elkaar. Zanger Harry Slinger gaat zich dan toeleggen op zijn solo-carrière. En in 2003 vormt de Volendamse band Next One een nieuwe drukwerk voor een tournee ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum. Altijd leuk en handig om te weten. De Muziek Express, 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Nee. Die moet ik hebben. Ja. Amerikaanse discoband opgericht in 73 door Harry Wayne Casey en Richard Finch. Weet de Casey and the Sunshine Band. Nummer is Please Don't Go. Het kwam binnen op 24 november 1979.

Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest, want de 3000 jongelui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden. Er waren 3 echte en 1 reserve Beatle, want de zieke Ringo Starr had zich moeten laten vervangen door Jimmy Nicol. Maar het gierende welkomstgeschreeuw was er niet minder om. De huidige bezoekers werden heel origineel door meisjes in Volendammer kostuum begroet, kregen een hoofddeksel waarmee ze zo ter paling vast konden en werden vervolgens naar het stationsgebouw geloodst, van waar men hen langs een omweg naar het Amsterdamse Doelenhotel afvoerde. Ook hier had men een bataljon politie samengetrokken. Hotel-eigenaar Carranza presenteerde zijn welkome gasten persoonlijk aan de menigte die de kloveniersburgwal achter het hotel volledig blokkeerde. Hier stelde de politie zich tot taak de spijbelende jongeren voor verdrinking te behoeden. De Beatles lieten zich, zoals overal waar zij reeds kwamen, de enthousiaste hulde gaarne welgevallen. De volgende middag had men voor de jongens uit de havenstad Liverpool een boottocht georganiseerd door de havenstad Amsterdam. En weer liepen alle hoofdstedelijke tieners te hoop, in de hoop iets van de Beatles te zien. Hun tocht werd opnieuw begeleid door het luide, maar allesbehalve welluidende gegier.

Toen de Beatles na deze opwindende boottocht weer vaste grond onder de voeten hadden, gingen ze naar Blokker, waar organisator Ben Essing twee voorstellingen in de veilinghal had georganiseerd, die bijgewoond werden door een groot aantal dierenvrienden. Bovendien waren er ook enkele luchtacrobaten in de hal toen de Beatles hun entree maakten. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Jimmy Nicol werden met oorverscheurend gejuich en gegil begroet. Uit het repertoire dat de Beatles tijdens dit optreden in Blokker lieten horen, volgt nu een song waarin de heren McCartney en Lennon meedelen dat ze nooit met een ander zullen dansen.

0: Wie zich na dit alles afvraagt waarom de Beatle-aanhangers zo'n leven maken, zal het zeker begrijpen als hij weet dat hun lijfspreuk is: geen leven zonder de Beatles.
1: De mooiste hits klinken hier, nog een stukje beter.

Ja, je hoorde Tim Finn en Fraction Too Much Friction. Het nummer komt uit 1983, is van een muzikant, Tim Finn, dus uit Nieuw-Zeeland. Het is de eerste single van zijn eerste soloalbum Escapade. Het werd een hit in Oceanië en het Nederlands taalgebied. Dat bereikte de tweede positie in Finns thuisland Nieuw-Zeeland. Nederland en België waren de enige Europese landen waar het nummer, het succes, naartoe waaide. En dat gebeurde op 31 december 1983. 12 weken stond hij erin, hoogste notering nummer 2. Leuke muziek uit het verre hitverleden. De tijd dat de zeezenders nog voor de kust lagen van Nederland. En dat we nog via de middelgolf, de korte golf, FM. En mogelijk ook nog via de tamtam. Ja, muziek uw kant op kwam. Nou, wij proberen dat een klein beetje terug te brengen met onder andere dit programma. Er zijn vele radiostations die alleen maar dit soort muziek draaien. Dus heb je zoiets van... ik zou graag wel eens willen luisteren naar zo'n station. Ja, ga even naar demuziekexpress.nl. Daar staat een linkje en dan ga je het wel meemaken. De volgende plaat... is van een man geboren in Dublin... Eerste zanger en het is vooral bekend van de nummers Lady in Blue en Make Me an Island. En die laatste uit 1969 dan gaan wij draaien van Joe Dolan. 19 juli van het jaar 69 kwam die binnen in de Nederlandse top 40. 10 weken stond hij erin, hoogste notering nummer 2. Lekkere muziek uit vervlogen tijden. Je hoort het hier in de Muziek Express.

Joe Dolan. Plaat 1969. Door zijn succes ging hij op tournee door Groot-Brittannië, Europa, Israël, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Zo ontmoette hij in 1973 de Italiaanse producer, componist en panfluitspeler Roberto Davona. De twee gingen in 1974 samenwerken en, met producer en componist Peter Yellowstone. En opnieuw volgde er een serie hitsingles, waaronder dus Lady in Blue, die dan naar dit nummer kwam. Joe Dolan dus. En we hadden het net over de zeezenders. En die lagen voor de kust, de Nederlandse kust. En Sjoukje Smit heeft daar een nummer over geschreven. Nou, niet zo specifiek dat die zeeschepen daar lagen. Maar wel over de kust. Terug naar de kust. En dat deed ze in 1976. Nou, ze heeft eerst een zangopleiding gedaan. In haar jeugd. En ze deed in 1971 auditie in platenmaatschappij Phonogram. Onder leiding van Hans van Hemert. En orkestleider Dick Bakker. En die eerste was dan van Kamaal en Luf. Nam ze in hetzelfde jaar haar eerste single op I Heard I Throw the Grapevine. Ja, die is ook van haar, ja. Maar we gaan deze draaien. Dus terug naar die kust. En je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent. Mocht je net inschakelen, een hele goede dag. En welkom. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: zal wel denken van Sjoukje Smit, Sjoukje Smit. Maar dit is toch Maggie McNeil?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat klopt helemaal. Maggie McNeil. Ze heet voor oorsprong Sjoukje Lucie van Spijker. Later werd het omgedoopt tot Sjoukje Smit. In de zomer van 1971 werd zij aan zanger Willem Duin gekoppeld. Je weet wel, met die grote handen. En gekoppeld en zo werd het duo Mouten McNeil gelanceerd. Hun eerste single, Hey Your Love, was raak en bereikte de derde plaats in de daverende 30. Ja, zo'n klein beetje de levensloop van deze dame. Maar ze ging in 1979 naar de Verenigde Staten om een poging te doen in te haken op de discorage. Met een typisch Amerikaanse discoplaat. Samen met producer Michael Lloyd nam ze de LP Nighttime op. Maar dat was helaas zonder succes. De gelijknamige disco-single haalde de 48ste plaats in de nationale hitlijsten. Ja. Ze deed wel mee in 1980 met het Songfestival. Waarvoor ze was aangewezen en waarvoor dat jaar geen voorselectie was. Met het typisch Songfestival nummer Amsterdam haalde ze de 5e plaats. Ja. Dit soort plaatjes hoor je niet zoveel meer. Nou, bij ons wel, hoor. Volgens mij op dit station ook nog wel, ja. Ja, soms af en toe nog wel eens tegen, mensen. Hey, leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Er wordt aan mij gevraagd, Jeroen, kun je eens wat meer reggae draaien op de radio? Reggae, ja, dat kan. Ik ga binnenkort eens even 12 dozen vinyl doorworstelen. Dan moet er al wel wat vinylplaten in zitten. En dan gaat het helemaal goed komen. Maar we gaan eerst dan een plaatje draaien van UB40... dat opgericht werd in 1978. Tijdens het bestaan van de band verschillende grote hits had. Waaronder meer nummer 1 noteringen, voornamelijk coverversies. Enkele bekende hits was I Got You Babe, Sing Our Song, Kingston Town... En deze van UB40.

0: Plaat uit 1900 en... zo, die stond hard. Plaat uit 1983. UB40 en Red Wine. Ja, de leuke muziek uit het verre hitverleden. Dat komt weer op jouw radio. En elke week hier in de Muziek Express. Maar het loopt tegen het einde van het eerste uur. Dat betekent dat ik even ruimte ga maken voor wat er gaat komen. Oh, lekker vrolijk deuntje, hè?
1: Ja.
0: Er staat hier eentje een beetje mee te deinen op... ja, op wat eigenlijk? Ja. Ja, goed. Hey, ik laat je achter met twee platen. Zometeen de Eagles en Softly Softly uit 1968.

die in 1974 de hitparades van Nederland en België besteeg. Het is afkomstig van zijn album In the Still of the Night. Opnieuw is het lied in de stijl van Elvis Presley. Ditmaal in een snel tempo. Deze single en haar voorgangers leidden ertoe dat Jack the Nice een album LP live opname in een van de Nashville studio's mocht opnemen. Met de Jordaniërs. En dat zijn dus de musicians rondom Elvis Presley. Nummer inspireerde Fred van der Steen. Van Steen en Been om de muziek in te gaan. Ja, hier is hij dan, Jack Jersey.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
8: Weet je nog die tijd van vroeger?
9: Wat een muziek!
8: De onvergetelijke superhits.
9: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. We begonnen het tweede uur met de Dash Band, een Amerikaanse funkbandje. Die vooral in de jaren 80 enige hits scoorde. Een van hun bekendste hits was Let It All Blow. Hij werd uitgebracht in 1984, maar hij kwam binnen op 2 februari 1985 in de Nederlandse top 40. En 7 weken stond hij erin, hoogste notering nummer 10. Ja, over zo'n kleine 25 minuten gaan we weer de top 3 van een vervlogen jaar draaien uit die Nederlandse top 40. Dat is dit keer 10 april 1970. Tot die tijd nog leuke muziek uit het verre hitsverleden. De jaren 60, 70 en 80. Je hoort het hier op de, ja, de Muziek Express. Ah, kennen we deze nog? Shock and Blow. Platen 1969. En hun Venus. Ze komen uit Den Haag. Het is een rockband. Oh, wat heerlijk dit, hè? Oh, oh, oh.

hebben we de Haagse formatie Shock and Blow. De groep werd opgericht in 1967 door Robbie van Leeuwen. Die naar eigen zeggen de Motions zijn plafond had bereikt. En een groep wilde neerzetten waarmee je internationaal meer kansen zag. Van Leeuwen recruteerde de groepsleden uit diverse hoeken van de Haagse beat scene. En koos in eerste instantie voor de zanger Barry Hay. Die net de Heeks had verlaten. Nou, Barry Hay bedankt er echter. En Van Leeuwen sprak de historische woorden. Hier zul je nog spijt van krijgen. Nou, dat denk ik niet. Achteraf gezien dan, hè. Ja, het is dat de gezondheid van de leden het niet meer aankonden. Maar anders had de Golden Earring ongetwijfeld nog wel bestaan. Ja, dat was Shocking Blood, dat is het 1969. 12 juli van dat jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. 15 weken erin, hoogste notering nummer 3. Zometeen wat herkenbare klanken op je radio. Dat doen we samen met Gerard Schonebeek. En een plaat uit 1980 en de Lafaard van de Stad. Maar eerst terug in de tijd, terug naar het jaar 1978. Doen we samen met Chris Norman en Susie Quattro. En het o zo mooie Stumbling In.

Gerard Schodebeek. En ja, wel afwaarts van de stad. Nee, nee, nee, die. Oh, ik moet nog even wennen aan het mengtafel hier in de studio, hoor. Allemaal nieuwe knopjes erop, ja. Gerard Schodebeek, pseudoniem van Fokko Kunstman. En hij begon zijn carrière bij Hydra. Hiermee altijd succes met Marietje en Als het gras twee klontjes hoog is. In 1980 nam hij het solo-nummer De Lafheid van de Stad op. Een Nederlandstalige bewerking natuurlijk van Kenny Rogers, Coward of the County. Het nummer kwam in week 18 van het jaar 1980 binnen de Nederlands top 40. En stond er 4 weken in. Het is af en toe leuk als ze dan een vertaling erop maken. En dan gewoon in het Nederlands. Dat deden ze vroeger al wat vaker dan nu. Alhoewel, ja, er zijn er toch al een paar artiesten die tegenwoordig dat er ook wel weer doen, ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft op jouw radio. En 2 uurtjes lang de Muziek Express. Volgende plaat is van een Amerikaanse band. De formatie Chic. Het nummer verscheen op het album Chic. Uit 1978 op 21 september. En van dat jaar werd het nummer in de Verenigde Staten, Canada en Oceanië uitgebracht als de eerste single van het album. Europa en Japan volgden in november 1978. Oh, dit zei ze dan, plaat dus uit 78. Love Freak.

Drie keer geschreven en geproduceerd door de bandleden Bernard Edward en Nile Rodgers. Het nummer ontstond op nieuwjaarsdag 1977. Toen de twee door Craig Jones waren uitgenodigd in Studio 54. En Jones was echter vergeten om dit door te geven aan het personeel. Waardoor Edward en Rodgers niet verder binnengelaten. Nee. Rodgers vertelde in een interview dat de uitsmijder fuck off tegen hem riep. Toen hij de deur in hun gezicht dichtsloeg. Oorspronkelijk zou de tekst van het refrein dus ook fuck off luiden. Maar hij was bang dat dit niet zou worden toegestaan op de radio. Hij veranderde het eerst naar freak off. Maar dat klonk volgens hem niet lekker. Dus maakte hij de freak out van. In een ander deel van de tekst wordt gerefereerd aan het nummer Stomping at the Savoy van Edgar Sampson. Ja, yeah. Le freak, le chic. Laat kwam binnen op 16 december 1978. 13 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 2. Moet je nagaan, hè? Nieuwjaarsdag, dus 1 januari 1977 gebeurde dit. En op, 16 december wordt hij uitgebracht. Bijna een jaar. Ja, mensen, zometeen de top 3 uit het vervlogen je tijdperk. Dat allemaal uit de Nederlandse top 40, dit keer 10 april 1970. We gaan eerst naar een Britse band die elektronische muziek maakt. Werd in 1980 opgericht in Basildon in Engeland. Nederland en België scoorden de band verscheidene hits. Laten we niet verder dan, dan de tiende positie in de Nederlandse top 40. Daar stond er 9 weken in. We hebben het over de formatie Depeche Mode. Het is een single dus van deze groep uit 84. Het is de eerste single van hun vierde studioalbum Some Great Reward. De plaat werd een wereldwijde hit met in Duitsland zelfs een nummer 1 positie. Je hoort het hier, de Muziek Express. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. 2 uurtjes lang komen ze voorbij. Geniet ervan.

0: 20. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.
2: 1977.
1: Nummer 3.

Dat was de top 3 van 10 april 1970. Op nummer 3, The Beatles in Let It Be, toen 5 weken in de Nederlandse top 40. 1 plaats gezakt van 1 naar nummer 2, Melanie en de Edwin Hawkins Singers. And Lay Down. En toen was het de nieuwe nummer 1. Van 2 naar nummer 1. 1 plaats gestegen. 3 weken in de Nederlandse top 40 toen. Simon en Garfunkel en El Kandar Paza. Volgende week weer een nieuwe top 3 uit een vervlogen jaar. En dat zou dan 1966 moeten zijn. Je hoort het allemaal in de tweede uur rond de klok van het half uur. De top 3 uit een vervlogen jaar hier in de Muziek Express. Ja, de volgende plaat is van de muziekduo bestaande uit Bill Medley en Bobby Hatfield. Het hoogtepunt van hun populariteit situeerde zich in de jaren 63 tot en met 75. De eerste hit van de Righteous Brothers, want zo worden ze genoemd. You've Lost the Loving Feeling uit 1965. Andere hits waren onder andere Uptight uit 65. You're My Soul and Inspiration uit 66. Maar wij gaan hem draaien in 1965. Unchained Melody. Dit zijn de Righteous Brothers. Whoa.

Unchained Melody is een is de meest opgenomen nummer van de 20e eeuw. Sommige tellen staan al meer dan 500 versies. De melody is geschreven door Alex North. De tekst door Hai Zaret. 1955 gebruikte North de muziek voor de obscure film Unchained van Todd Duncan. Een bariton die een rol speelde in het originele Porky and Bess. Ja. Hij zong de vocals in voor de soundtrack van de film. Er werd een instrumentale versie uitgebracht die de tweede plaats behaalde in de Amerikaanse hitlijsten. Unchained Melody van The Righteous Brothers kwam binnen op 11 september 1965. Waarvan 19 weken in de Nederlandse top 40, de hoogste notering nummer 1. We gaan even stampen. We hebben nog een paar plaatjes te gaan voordat het weer klaar is. Ja, maar dat loopt langzamerhand naar het einde van de tweede uur van de Muziek Express. Even wat herkenbare muziek draaien voor je. Dat doen we samen met een man die een hele moeilijke naam heeft. Laten we het maar op zijn artiestennaam hebben. Arne Jansen. Aloysius Gertrudus Gerardus. Alwies Jansen. Ja. Geen familie. Nee. Je zou het als denken. Ja, misschien heel ver weg, maar... Hij heeft het ooit geschreven, Meisjes met rode haren. Hij heeft het niet zelf geschreven, het is gewoon een koffer.

0: Je hoort Arne Jansen.
1: Ja, ja, ja, meisjes met rode haren.
0: Hij is een jongen van op één na de jongste van het gezin van 10 kinderen. Als 9-jarig jongetje mocht hij aan de hand van de muziekuitgever Jaap de Kruif enkele Duitsstalige singles opnemen. Nou, Jansen trad op als Alois Jansen of later Alois Johnson op zijn Engels. Een paar raden van zijn moeder leerde hij het vak van kapper, maar hij bleef tegelijkertijd bezig met een carrière in de muziek, waarbij hij zich vooral op het Duitse volk richtte.

0: Het is weer zover, mensen. Het einde van 2 uur lang de Muziek Express. Juist een einde. Dat nadert, moeten we dan zeggen. Ik wil ieder bedanken voor het luisteren naar de Muziek Express. Waarin wij de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80 draaien. Zowel Engelstalig, Nederlandstalig en andere talen die je maar kan bedenken. Ik zou zeggen, kijk eens even op muziekexpress.nl. Dus muziekexpress.nl voor meer informatie. En daar staat ook een linkje waar je het op terug kan beluisteren. En anders wat meer informatie of gewoon eens een leuk berichtje wil sturen, dat kan. Ga even naar Facebook, De Muziek Express. Dan gaan we dat allemaal zien. En daar zullen we ongetwijfeld op gaan reageren. Ja. Hey, nogmaals bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. En dan gaan we gewoon weer lekker 2 uur knallen in de Muziek Express. We gaan eruit met 2 plaatjes. Zo met de Darts en Come Back My Love uit 78. Maar eerst deze van Clint Eastwood. Samen met General Saints.
1: The next train will be leaving from platform
0: 1. Oh, dan mag ik wel opschieten. Want die gaat vertrekken. Hey, groetjes en tot volgende week.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
1: SNB
8: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emu Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? See how y'all

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ecker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ecker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelse straat 8 in Westerbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel...